0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 3 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oer zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Parkje, een biertje en wat vrienden.

Chloe FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Michiel Malduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. 1,5 uur vertraging nu. En aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Roosendaal Noord is de afrit dicht. Bij Knoopend Klaverpolder staat 2 kilometer file. En 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens het OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
3: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Ron van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
7: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
9: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
7: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden. Is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinde-Noordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen Afrit Nieuwansdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
13: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Jeroen van Dam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
7: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
9: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
7: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. De schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14A, Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. hansverstratenhoveniers.nl.
12: Dat is makkelijk. badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: www.carrièrepartner.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nu. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens het OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
4: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
7: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Sonnenbreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knopend Sabina en Knopend Hellegatsplein 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Door kapotte auto op de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom bij Hellegatsplein 4 kilometer file. Op de N275 Weert-Venlo tussen Panningen en de N277 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt de Hocht. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
9: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nu op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer om 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder 3 kilometer file. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knopend Hertogenbosch 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
6: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselbaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file bij Klaverpolder, 10 minuten vertraging. En door de grenscontrole op de A76 vanuit Geleen 4 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Old Fame.
14: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
14: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
14: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. 50 kilometer file in het zuiden van het land, onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 15 minuten vertraging. Op de A17 richting Dordrecht is het druk vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. En dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. De A29, Berg op Zoom Rotterdam, in beide richtingen 15 minuten vertraging door schade aan het wegmeubilair. En tot slot de A76 richting Duitsland. Want vanaf knooppunt Kunderberg beland je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A17 Rozenaal richting Dordrecht een 30 minuten vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Door de werkzaamheden op de A16 is dat. Op de A16 zelf tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is nog een week lang dicht. De brug is open, de Haringvlietbrug. En iemand heeft een slagboom aangereden. Van Berg op Zoom naar Rotterdam 7 kilometer stilstaan tussen Knoopend Sabina en de Haringvlietbrug. Andere kant op tussen Afrit Oud-Beijerland en Hellegansplein ook 7 kilometer stilstaan verkeer. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. De N59 Zierikzee Hellegatsplein door het ongeluk op de A29 bij de slagbomen. 4 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de ANWB.
8: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
9: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je een kwartier. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder bijna een half uur op onthoud. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens het Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. vertraging in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En later ook een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur oponthoud. En tenslotte de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij Numansdorp. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Tolen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug de rechterrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor zelfs een half uur extra reistijd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En verder valt op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij Nieuwelsdorp, daar heb je in beide richtingen zelfs 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
4: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het zuiden van het land op de weg. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt de Zoomland en Tolen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Behoorlijk wat oponthoud heb je nog altijd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een half uur. En wat nog opvalt is de A256 goed richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 10 minuten oponthoud. En...
13: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
14: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de volgende wegen, de A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ernstig ongeluk gebeurd, de hoogte van Moerdijk. De weg is, is dicht tot zeker vanavond 8 uur. Omrijden kan via de Haarlemvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte valt op de A27 Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Nature.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik.
0: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkburg is de rechterreis ook dicht en de vertraging een half uur. A17, Roosendaal-Dordrecht, daar is de weg dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk door een ernstig ongeluk. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A27, tenslotte Breda-Gorkum, voor de brug bij Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En...
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, de Daar Rotterdam, voor Dordrecht, althans voor de Moerdijkbrug, beter gezegd. Bij de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht, de vertraging een half uur. En de A17, Roosendaal, Dordrecht, bij de Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En...
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6:00.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de Work Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, weer daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bijna 20 minuten vertraging. En de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd. Vanmiddag al, de weg is nog altijd afgesloten. En dat gaat zeker vanavond 8:00 duren. Omrijden kan via de

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging

0: remming werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. De weg is daar dicht tussen Moerdijk, Havens en Moerdijk. Dit komt door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarnemsbrug over de A59 en de A29. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Barendrecht. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over het motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam!
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
4: What's poppin'? The Glow Evening is weer aan met zometeen Yonutu Sincera met I Can Be The Only One na Alesso In Your Eyes.

Sera en You Notice met I Can Be The Only One hier bij GloFM. Het is maandagavond, net zo over zeven. Dat betekent dat de Glow Evening er weer is. Een hele goede avond, Joes hier door je speakers. En we zijn er weer, hè? Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als je nog een beetje inspiratie zoekt voor deze vakantieperiode, en zeker als je onderweg bent, dan moet je dan even misschien naar een boekenwinkel lopen of zo. Of hoe noem je dat? Ja, in ieder geval dat. Want blijkbaar zijn puzzelboeken nu op dit moment heel populair. Vooral Sudokus of Mudokus, dus met moordzaken die je dan moet oplossen. Ik zeg je heel eerlijk, ik snap het wel. Kruiswoordraadsels en dat soort dingen vind ik wel leuk. Maar vraag mij niet om een Sudoku op te lossen. Ik weet niet eens hoe dat ding werkt eigenlijk. Het zou een wonder zijn als ik dat zou kunnen oplossen. Maar... He, weet je, het ding is, experts zeggen dat het jou eigenlijk zou helpen om dan dingen niet te vergeten, dat je je brein ermee traint. Maar ja, aan de andere kant moet ik dat ook wel gaan kopen, want ik vergeet zoveel. Echt waar, niet normaal. Zei ik al dat ik heel veel vergeet? Waar had ik het net over? Enfin, over dingen vergeten, hè. We laten allemaal wel een klusje liggen. Maar 8 jaar lang iets laten liggen vind ik best wel heftig. Nou, zo lang duurde het voordat de volgende track uitkwam. En waarom? Vertel ik je over 7 minuten naar Rudimental en Shakira en Burna Boy nu eerst met Die Die.

0: Love you, baby.
1: 8 jaar lang stond deze track in de koelkast. Tijdens de AD1 2018 hebben de boys van Criss Cross Amsterdam een korte sessie gehad met Willy William. En die ken je misschien ook wel van Ego of Migente. En heel eerlijk, ze hebben dat eigenlijk zo lang laten liggen, net als jouw klusje gewoon, die gewoon ook nog eens staat te wachten om gedaan te worden. Nou, fast forward naar 2 jaar geleden, toen liepen ze elkaar weer tegen het lijf. En voor Criss Cross Amsterdam was dit ook super spannend om dan met zo'n grote ego als Willy William te werken. Nou, ze stuurden de track uiteindelijk naar hem op. En weet je wat ze als antwoord kregen van Willy William himself? Summer Smash. Ja, en als Willy William het zegt dat het een zomerhit wordt, dan is het ook zo. Je hoorde hem net samen met Criss Cross Amsterdam hier bij GloFam met My Oh My. Zometeen komt Jennifer Lopez eraan met Save Me Tonight na Positions van Stray

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Hey, binnenkort is het weer zover. Ja, er wordt een nieuwe wedstrijd gefloten. Want aanstaande zondag speelt PSV tegen AZ in de Johan Cruijffschaal. En jij kunt er gewoon bij zijn, want hier bij GloFam

Gewoon kaarten weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gewoon naar de Instagram-pagina van GloFM te gaan, @GloFMRadio. En daar gewoon in de comments even laten weten waarom je erbij moet zijn. En kom echt met iets creatiefs, want we zijn wel streng. @GloFMRadio op Instagram. Kan je daar kans maken op de tickets? Want het is hier Silhouettes van Avicii bij Glow.

Avicii en Silhouette, sorry, bij Glow FM. Krijgt Glow weer van mij. Het koelt af naar een graad of 14. Op dit moment is het 22 graden. Maar morgen wordt het wel lekker zonnig en lekker zomers. Want we gaan, het gaat lekker warm worden tot en met 30 graden. Dus als ik jou was, zou ik binnenkort wel gewoon verkoeling zoeken buiten de Brainport. Oh, gewoon lekker aan het strand, toch? En ik heb ook nog eens een verkoelend drankje voor jou zometeen. Wel in de vorm van muziek. Welke die twee tracks zijn, hoor je zometeen. Na Kygo en Save My Love, eerst Katy Perry, Last Friday Night.

Vanavond is weer geopend. Mijn naam is Youssef en ik ben de barman van vanavond. Elke maandagavond schenk ik je 2 gloednieuwe muzikale drankjes. En over een paar tellen laat ik je ook daarvan proeven. En via de GloFM app, als je die alvast downloadt, kun je alvast kiezen wat je gaat bestellen. In de aanbieding heb ik de specials van vanavond. De nieuwe van Jim Gardner en Persia Holder met I'll Do It Again.

hij blikt eigenlijk terug, positief terug, op een relatie wat stuk is gegaan. He, je hebt alles gedaan om de relatie te redden, maar ja, het had niet zo mogen zijn. Maar als je de kans had om alles opnieuw her te beleven, dan zou je dat zonder twijfel weer doen. Dat is de essentie eigenlijk van I'll Do It All Again van Jim Gardner en Persia Holder. Denk je, nou, Youssef, geef me toch wel wat anders, dan is Clooney, Prosper en Tristan Harry ook wat voor jou. A good girl.

Clooney en Prosper hoorde je al bij Glove met Free Your Mind. En nu hebben ze weer een hit al elkaar gemixt samen met de stem van Tristan Harry. En wat ik het leuke vind aan Clooney is deze man kent gewoon geen schaamte. Tot nu toe heeft hij al 1 miljoen streams op dit nummer. Laat hij ook gewoon zien op Insta. En hij schaamt zich er ook niet voor om gewoon te zeggen dat hij een poen meepakt. Alsof het gewoon 3 euro wijn is uit de supermarkt en geserveerd wordt op het terras voor 30. Maar goed, ik heb je laten proeven van de 2 drankjes, maar voor welke cocktail ga jij? Kies je voor wat zoeters met Jim Gardner en Persia Holders met I'll Do It All Again? Of ga je toch voor wat sterkers in de vorm van Good Girl van Clooney, Prosper en Tristan Harry? 1 adres, en dat is de gratis GlowFM app. Wordt het optie 1 of 2? Laat het weten via de gratis GlowFM app.

merk dat het echt een moeilijke keuze was in de Glowfam-app. Je hoorde trouwens net Please, Please, Please van Sabrina Carpenter. Welke van twee deze nieuwe tracks ga ik zo meteen volledig draaien op de radio? Wordt het I Do It Again van Jim Gardner en Persia Holder?

Sammen med Tristan Harry and Good Girl. Ja, de stemmen zijn geteld in de Glow FM app. Ik zie onder andere Lisa. Zij zegt van, I do it all again. Raakt me ook echt, want ik kijk ook zo terug op een relatie wat stuk is gegaan. Maar wel positief terug. Ryan die zegt, Clooney geeft zoveel energie. Ik ben het trouwens helemaal met je eens. Emma die zegt, mooie comeback van Jim Gardner. Ik hoorde hem al eerder bij de eveningen voorbij komen. Klopt, dat was toen met Hardwired. Nisa die zegt, Jim Gardner ook voor mij. Timo die zegt, Good Girl blijft gewoon hangen. En Marco... die zegt, meneer de barman, schenk mij toch het eerste drankje, want het was een moeilijke keuze. De keuze van vanavond viel uiteindelijk met 58% op Jim Gardner en Persia Holder met I Do It Again.

0: Een heel goede avond, Prosper en Clooney. Met Free Your Mind hoor je hier bij Glow FM. Ik kwam laatst achter iets waarvan ik niet dacht van... oh, kan dat? Hoe zelfs? En hoezo heeft het 28 jaar geduurd... vooraleer ik eigenlijk door had dat het kon?
1: Glow FM.
0: Ja, wat dat precies is, vertel ik je zo... na Sienna Sparrow en Material Lover... na het nieuws van...
2: 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht erover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in... vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers... vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen... die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen... en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
4: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
3: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Youssef Kerboua.
0: Een hele goede avond. De Glow Evening gaat door met Call Me and Smaceband van Hardwell en Mitch Crown naar Sienna Sparrow. Dit is een Material Lover.

Hardwell en Mitch Crown met Call Me a Spaceman hoorde je hier bij GloFM. Wist je dat je zuurstof kunt aanvullen? Ja, daar ben ik laatst achter gekomen. Je moet weten, als ik hier programma maak, dan maak ik vaak een theetje voor mezelf. Vind ik gewoon lekker. Zorg ervoor dat ik ontspannen ben. Maar ik ben ook nog een zoete kou. En ja, ik ben ook nog eens de type dat geen suiker wil drinken. Dus dan gebruik ik van die kleine tabletjes, van die zoetjes. Is gewoon de beste optie. En ik heb ze hier ook liggen. Wacht, hè. Ja, ik heb ze hier liggen. Hoor je hem? Nou. Maar die dingen kun je blijkbaar ook aanvullen. Ik heb hier zo'n soort van doseerder. En dan moet je dan op een knopje drukken. En dan komen dan één of twee van die tabletjes eruit. Maar laatst zag ik dat je het ook kunt aanvullen. En ja, bij het model wat ik nu een beetje heb. Als je kijkt via de GloFM-app of via glofm.nl/live. Dan kan je het zien dat ik dan probeer om het eraf te krijgen. Het is wel een hele klus, wacht, hè. Want je moet dan eerst de sticker ervan afhalen. Kijk, hop. En dan zie je dan een soort van scheiding hier tussen. Oh, wacht, je hebt ook aan de achterkant een sticker. Nou, de bedoeling is dan eigenlijk dat je het openmaakt. En dan kan je hem in twee breken. Oh. En dan kan je... Oh, wacht even. Zo, ik heb dat helemaal geïnhaleerd. Oké, kleine tip. Als je dit doet... zorg ervoor dat je dit rustig doet. Want ik heb echt hier overal geknoeid. Maar in ieder geval... je kunt het openen en stel dat er eentje dan ook vast zit. Dan kun je hem ook aanvullen of eruit te prutsen in ieder geval. Oké, wacht. Ik heb hier echt een zooitje van gemaakt. Gouden tip van Ome Joes, maar doe het wel netjes. Jeetje, het ligt hier helemaal onder. En ik zit helemaal onder de witte poeder. Nou, gelukkig hebben we hier een stofzuiger in de studio. Ga ik dat ondertussen doen? Want anders wordt de radiobaas hier echt wel boos van. Doe ermee wat je wilt in ieder geval. Ondertussen hoor je muziek van Jonas Blue en Malieve. Dit is Edge of Desire bij GloFM.

Oké. Ik denk dat het nu schoon is. Mocht je net ingetuned zijn op GloFam. Ik gaf daar net eigenlijk een lifehack van. Dat je eigenlijk de doseerders van zoetjes. Hey, je weet wel, die. Gewoon zoetstof eigenlijk voor in je koffie of in je thee. Dat je die kunt aanvullen. En ik opende dat, maar ja, dat. Ik knoeide het overal. En het was of zo. Gelukkig hebben we een stofzuiger, je hoort die hier ook. Ben ik alles aan het schoonmaken, maar het is best wel veel werk. En ik werd zelfs door de collega's van de techniek hier bij GloFam gebeld van. Zorg je maar voor dat er niks kapot is. Geloof me, dat gaat niet het geval zijn. Ik hou het wel netjes. En ik zorg ervoor dat ook alle poeder wat ik hier over me heen heb, al dat witte poeder hier wegkrijg. Ik heb gehoord dat pinpassen er wel mee kunnen helpen. Misschien moet ik dat eens proberen. Ondertussen hoor je door de ogen van de nacht.

All My Life, Chesto en Fastboy hoorde je hier bij GloFam. Zometeen ga ik jou weer op de proef stellen, want jij kan een shout-out winnen. Ja, moet je wel muzikaal best wel goed erin zitten. Je krijgt 3 hints van mij. En aan jou is het om te raden om welke track het gaat en welke artiest. Hoe je wint, hoor je zometeen naar Robin Schulz. Dit is Sun Goes Down.

Hold On in de Brooks remix. Krijgt Glow weer van mij. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen is het zonnig en wordt het lekker zomers tussen de 27 à 30 graden. Dus wees maar voorbereid om te zweten. En oh, ik kijk er eigenlijk een beetje tegenop, want iedereen gaat gewoon stinken. Becky G en Topic komt er nu aan. Dit is Sorry Papi.

0: van Somber. My body isn't ready, hoor je hier bij GloFam. Het is 9:10. En elke maandagavond speel je bij de Glow Evening Kraak de Code. Ik heb hier 3 fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen op de radio. Aan jou om te raden om welke track en artiest het gaat. Dus track en artiest heb ik nodig. Die stuur je in via de gratis Glow FM app. En dan win je de fameuze Glow FM shout-out. En ik heb hem wel... hij is vandaag wel wat cryptisch eigenlijk. Dus als ik jou wat spit je oren, geef je 2 seconden de tijd. Ja, oké. Okay. Komt hint nummer
1: 1. 20 tot 23 graden.
2: 120 graden.
1: 30 graden.
2: 26 à 28 graden.
0: Oké. Verschillende temperaturen. Oké. Hint nummer
3: 2.
0: Oké. Een piepend thermometer. Oké. En hint nummer
3: 3.
4: Tommy, give it to.
0: Oh zo, die ging heel snel. Die ging heel snel. Weet je wat? Ik gun het je. Dus ik ga hint nummer 3 nog 1 keer laten horen. Komt-ie?
3: 3.
4: Tommy, give it to.
0: Ja. Ja. Denk je te weten om welke track het gaat en welke artiest? Laat dan weten via de gratis GloFam app. En dan krijg je die shout-out hier binnen. Ondertussen hoor je Louis Tomlinson en Bebe Rexha. Dit is Back to You.

0: Ah, letterlijk gewoon zweren op je ziel. Omdat je dan gewoon echt van iemand wil houden. En laten blijken dat je echt van hem houdt. All My Soul, Bruno Mars, hoor je hier bij Glow FM. We zijn op dit moment Kraak de Code aan het spelen. 3 fragmenten hoor je. En die hinten naar een track en een artiest die je zo meteen hier bij Glow FM gaat horen. Alleen merk ik wel dat het eigenlijk niet zo super verloopt. Ja, heel veel mensen sturen verkeerde antwoord door. Ik zie er onder andere Sanne. Die zegt, is het Fireburning van Sean Kingston? Nee. Marco, die zegt, is het Shaman Bombastic? Nee, man. Ik snap ook niet hoe je daarbij komt. Peter, die zegt van, is het Had in Heer van Nelly? Oh, echt waar. Ik weet niet waar ik aan ben begonnen. Ik laat de 3 hints nog 1 keer horen. Spit je oren, want dit is de laatste keer dat ik hem geef.
1: 20 tot 23 graden. 100 tot 20 graden. 30 graden. 26 à 28 graden. 2.
0: Thermometer.
2: 3. Come give it to.
0: Dus, temperaturen. Een thermometer. En iemand die nog wat aan het rappen of aan het zingen is. Ja. Als je het nu nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Dit is echt de allerlaatste kans. Maar weet je het wel? Ben je nu letterlijk naar de radio aan het schreeuwen van... Youssef, verdomme, dit is gewoon het antwoord. Nou, waar wacht je dan op? Pak je telefoon erbij, download die gratis Glow FM app. Stuur je naam in en het juiste antwoord. En dan is die Glow Evening shout-out van jou. Dus, welke artiest en track zoek ik? Laat het weten via de Glow FM app. No.

0: weet eigenlijk niet of dames dat fijn vinden om zo aangesproken te worden met één meisje. Maar goed, als het Antoon is, dan mag alles wel. Je hoorde hem net met de enige hier bij GloFam. Ik ben nog steeds op zoek naar het antwoord van Kraak de Code. Het spel wat we elke avond spelen hier, elke maandagavond spelen bij GloFam. Heel simpel, 3 fragmenten die hinten naar een track en een artiest die je zo meteen gaat horen. Alleen blijkt dat het niet zo simpel is. Ik zag heel veel foute antwoorden binnenkomen, maar ook goede antwoorden. Daar gaan we zo meteen op komen. Eerst nog de 3 hints en dat waren ze...
1: 20 tot 23 graden, 120 graden, 30 graden, 26 à 28 graden. 2.
2: 3. Dan maak je het op.
0: Temperaturen, een thermometer dat pieft en iemand die aan het zingen en te hebben is. En ik zag echt heel veel antwoorden binnenkomen. Maar het juiste antwoord is uiteraard Champal met temperature. En er is maar 1 winnaar hieruit gekomen, of die het snelste was. En dat is Pim uiteraard. Pim, een heel goede avond.
3: Goedenavond.
0: Hey Pim, wat gaf het weg voor jou?
3: Ja, Champal.
0: Juist? Oh, want je hoorde hem gewoon zelf.
3: De laatste hint, ik hoorde hem gelijk. Ja, ik denk dat Champal de temperature.
0: Oké, het ding is, Champal hij praat ook met een bepaald accent, maar ook op een bepaalde manier. Kun je dat eigenlijk nadoen? Heb je dat ooit eens geprobeerd?
3: Nee.
0: Nee? Durf je het aan?
3: Ik heb het wel. Sorry?
0: Durf je het wel aan om het nu te doen?
3: Nee.
0: Nee. Je dacht, het is al genoeg dat ik überhaupt te horen ben op dit moment.
3: Oh nee, ik ben wel vaker te horen hoor, maar dat is een beetje, nee.
0: Nee, okay, nee dat gaan we niet doen.
3: Dat maakt me niet aan baten.
0: Nou, in ieder geval Pim, die shout-out is van jou. En uiteraard ga ik hem nu op de radio draaien voor jou. Champagne met temperature, fijne avond.
3: Fijne avond.

0: goedenavond. Dit is de Glow Evening met Champal en Temperature. De code van deze week spelen we elke avond tussen, vanaf 9:50. En Pim had hem helemaal goed. Voor mij zit de Glow Evening erop. Maar zometeen heb ik ook nog goede muziek voor je hier bij Glow FM. Bente komt eraan met 3, 2, 1. Rondé staat ook voor je klaar met Break My Heart. En Justin met Turn the Lights Up. Of dat allemaal na de headlines van 9 uur.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwin Gevers.
4: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
3: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer de camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dat is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.